0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambachten en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 27 augustus gaat een nieuwe editie van Hit the City van start in Eindhoven. Tijdens de openingsavond zorgen Hi-Vis, Deadliners en Crockett voor een energieke mix van progressieve hardcore, postpunk, altrock en indie. Het wordt één avond vol krachtige gitaren, strakke grooves en vernieuwende muziek. De openingsavond vindt plaats in de Effenaar Dommelstraat 2 in Eindhoven en wel op donderdag 27 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet aan huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sonore is donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur op de kiosk. Muziekgezelschap Sonore is een regelmatige gast op de kiosk en speelt ook regelmatig in verzorgingshuizen. Ze hebben een divers repertoire en laten zien en horen dat muziek maken op elke leeftijd mogelijk is. En wel op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Juliana Weg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Hey Alice, would you be my girl?
1: Y'all can break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
0: Click.
1: Baby, you're the greatest.
2: Vanochtend
3: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SMB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
2: SMB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.
6: 19. 19.

terug naar het jaar 1969. Dat blijven we gewoon de hele week doen. Met de Amen Corner. En If Paradise Is Half As Nice. Een van die klappers uit dat jaar. Welkom bij Zinti. Mijn naam is Peter Tilman. En ik draai de plaats voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oude uit de vorige eeuw. Nieuwe uit de huidige eeuw. Met de disclaimer natuurlijk dat 2002... ook een hele lange tijd geleden is. Dat is ongeveer de volgorde van het spel. En we proberen te laveren tussen de diverse decennia door. Uit 1980, hier zijn de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love.

De Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love. Als de zon weer schijnt, dan zal Melissa Smilda een mooie lach voor je toveren.

Klaas Milda en Als de zon weer schijnt. Dan, als de zon weer gaat schijnen, zo'n begin van het jaar, dan maak ik me alweer zo zorgen. Oh god, dat gaat weer ontzettend warm worden en ik haat warmte. Boven de 20 graden is niet mijn ding. Goed, wij gaan luisteren naar Sandra AI en Devil System. En ze kijken elkaar diep in de ogen.

Nightwish, de studioversie van Sleeping Sun met Floor Jansen. Uniek, jazekers, en mooi ook. Even de mooiste nummers van Nightwish in de uitvoering van Floor Jansen.

Briljant, Nightwish met een klein beetje Tarja, maar heel veel Floor Jansen. En we hoorden The Sleeping Sun over een zonsverduistering ergens in 1999. Maar we hebben er regelmatig eentje die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt. En dan is deze plaat helemaal weer van toepassing. Muziek van Fats Domino uit 1957. Het is A Blue Monday.

0: Tonight de vijf deze week zijn de Lonesome Malones. Doe dan, maar ja, bluegrass en dat soort country.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: And here is Wildfire.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur is er een gezellige gezelschapsspellenmiddag in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel. Je speelt die middag onder andere Histler, 30 Seconds, Rummy Cube, Schaken, Kaart enzovoort. Kies maar uit wat jij leuk vindt. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers of te telefoneren naar 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.seniorenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld wel je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Barbie Grace uit 1969 en Take a Leather Maria. En dankzij Smurf Tools Stereo producties hebben we een helemaal mooi stereo gekregen. Muziek van de Stylistics. Want ook zij hadden hun muziek staan op het Atco-label, net als RB Grace. En dit is Shame and Scandal in the Family.

hit in de Verenigde Staten, maar in Nederland in 1982 slechts een bescheiden tipnotering. Wij gaan luisteren naar de lekkere lange versie van Nights Over Egypt.

intro 10 minuten lang kan uitspinnen. En dat gewoon een mooie plaat blijft. Schitterend. The Jones Girls and Nights over Egypt uit 1981, 1982 voor Nederland. Uit Nederland komt Zazie en zij bezingen de Les Hollandaises.

Les Hollandaises over de zelfbeschikking en de zelfstandigheid van de Nederlandse vrouw. Zazie, uit Amsterdam komen zij vandaan. In 2018 had Amazon een plan voor een prachtige mooie fantasy-serie, getiteld, daarna kreeg de naam Carnival Row. En ze zochten daarvoor iemand die daar passende muziek voor kon maken. En ze kwamen uit bij Patty Gurdy, toen nog relatief onbekende fantasy-folk-zangeres, instrumentalist uit Duitsland. En uiteindelijk heeft ze daar voor gegaan. Ze heeft een paar prachtige nummers gemaakt voor Carnival Row. En, het was een planeet waar een burgeroorlog was uitgebroken. En een deel van de burgers die van de goede kant werden gesteund door elfen en minotaurus die ook daar leefden. En zo ontspint zich dan het verhaal. Het is een beetje een donkere fantasy serie, moet ik zeggen. I'll Fly For You, Patty Gurdy.

optreden in Nederland voor een 16.000 koppig publiek. De Keukenhof in Lisse. I'll Fly For You. Uit de tv-serie Carnival Row. Twee seizoenen. Prachtige mooie tv-serie. Muziek van Patty Gurney. He's Gurney's Green Live.

Live in Leipzig worden we Patty Gurdy en Gurdy's Green. En ja, dat speciaal geluid wat je hoort, wordt veroorzaakt door een draailier uit de 16e eeuw. Dat is het instrument wat ze bespeelt. De hurdy-gurdy is dat. En ja, dat is waar ze meester in is. En het geluid domineert in haar muziek. Tot slot is hier Giorgio Moroder in 1971, The Chase.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio smb.nl.
4: Radio SMB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.
6: 80 is prachtig.

0: Is die prachtig of niet? Ik dacht het wel, hè. Wat een mooi begin van Dekker Radio vandaag. Bobby Goldsborough en Summer, the first time uit 1973. Dat is lekker oud, toch?
1: Ja.
0: Oh, ik heb nog veel meer oude muziek voor je. Maar ook nieuwe. Dus wees maar niet bang. Iedereen komt aan zijn trekken bij Dekker Radio. Deze is van McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.

Zeg, het is eerlijk. Geen alledaagse muziek bij Dekker Radio. Natuurlijk niet. Dit was een hele leuke van John Mullen en de Summertime Blues in een nieuw jasje. Jascha uit Nederland is die. En die roept help met een uitroepteken. Nou, als ik kan helpen, doe ik dat. Luister maar.

0: Of 5 uur om 5 uur 's morgens. Tjonge, jonge. Nou, zo vroeg was ik daar nog nooit opgestaan. Jacques Dutron met dat prachtige lied van toen.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Oh, wat is er nou aan de hand? Ik denk dat er een storing is in de studio. Ja, hoor je dat? Kijk of ik er wat aan kan doen.
2: Would someone please hang that phone up?
0: Oké, ja, hang de telefoon maar op. Dat helpt misschien wel. Ja. We gaan naar 1984. Midnight Star heet de groep en Operator.

Nou, heb ik nooit meegemaakt hoor, dat een operator aan te passen kon. Dat was heel vroeger in Nederland ook zo. Dit was een wat chagrijnige operator hoor. Ja. Heel erg. Die had er geen zin in trouwens. Midnight Star hoorde je met een leuke vertolking uit 1984 daarvan. Hey, Kleimans en Van Geel. We gaan even naar België met Juf Helena. Wat zou er met Juf Helena zijn? Juf Helena.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ralph Tserne, Zonnelicht bij Nacht. Dat lijkt me sterk. Drie achter elkaar. Dadelijk Tila Brea. Maar eerst Benny Nijman met Bonnie Sinclair.

0: Ben je er nog?
1: Oh ja.
0: Ja, ik ben er ook nog. Echt geweldig vind ik hem niet, hoor. Van juli tot september. Nou, dan moet het nou maar ophouden met Tila Brea. Jongen. Even wat anders. Kwaliteit? Oké. Dat is dit wel. Legendarische man. Ik heb het over Carlos Santana. Moet je hem horen spelen. En dan samen met Michel Lebrun spelen ze The Game of Love.

zeggen. Ja. Echte virtuoos. Op zijn gitaar, ja hoor. Carlos Santana en Sheila Bronze hoorde je met The Game of Love. Moet een beetje opschieten, Dekker Radio, ja. Anders kom ik niet uit. Nou, dat moeten we niet hebben natuurlijk. En ik had deze ook nog klaarstaan van Buzz Skeks. Low Down. Leuk dat je luistert naar Dekker Radio.

Remake heet dit. Van Snelle en Bente. Erg leuk gedaan. Stiekem gedanst. Nou, die kenden we nog wel, hè? Van het toontje lager, toch? Hey, Katy Perry is er ook vandaag. Luister.

0: thank God it's Friday. Daar staat TGIF voor. En Katy Perry hoorde je met Last Friday, nou? Ja, dat klopt wel. Ik ga gedag zeggen, ik heb het gehad met dit allemaal.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Genoeg herrie gemaakt, Dekker. Ja, oké. Ik laat je achter bij Chicago. And if you leave me now...

0: Ik ga zwaaien. Zwaai even terug. Oké. Tot de volgende dekkerradio. Acapulco tot de stad.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

muziek. Michael Mernado. En ooit scoorde hij hoog in de hitlijsten met het Star Wars Titan theme. The Never Ending Story. Oh. Ja, lieve mensen. Begint op witte jeuk hoor. Heel veel 70's en uur. Gewoon lekker terug naar de voltooid verleden tijd. En zoals je gewend bent. Dit is hem voor jou. The Middle of the Road.

0: Manchester New Yorker gigantisch en is nog steeds een gigantisch bouwwerk natuurlijk. Men zegt zelfs dat je vanuit de Space Shuttle kunt zien, maar nooit bij geweest helaas. Dus, nee, bewijs is niet geleverd, de knecht. En over bouwwerken gesproken, de Chinese Wall. Prachtig werkje van Philip Bailey in de Middle of the Road Show.
1: Natuurlijk.
0: Een fijne voor achter de keuken. Over dat lekkere kopje koffie uit 1996. Beeldbepalend en geluidsbepalend waren ze voor de jaren 80. Hier is VOF de kunst, oude liefde,
2: hoe is die middel?

De Middle of the Road Show is antiek. En tijdloos. Voltooid verleden tijd. Welkom in het verleden, lieve vrienden. Waar ook op deze aapkloten gaan Clarence Clemens en Jackson Brown in de Middle of the Road Show. 1977. Fantastisch jaar voor Casey en de Sunshine Band. Hier zijn we hier met Keep It Coming Love.

singles met meer dan 200 miljoen verkochte albums en ruim 370 miljoen platen in totaal. Knowing Me.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierloseweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: kwart over geworden hier bij de ochtendshow. Tijd voor de Klitter en Klamer. Hier is ons eerste blokje
1: shownieuws.
0: Frankie Valli gaat toch niet met pensioen. Zo laat de 92-jarige zanger op Instagram weten na eerder berichten van zijn broer Bobby. Zijn broer claimde op Facebook dat de Four Seasons frontman na 60 jaar definitief zou stoppen, maar de zanger en zijn woordvoerder spreken dat tegen. Valli maaide in mei al zijn optredens voor de rest van het jaar weg om zich op zijn gezondheid te richten, maar hoopt nog altijd in 2027 terug te keren op de bühne. Gina Spiro pakt met Great Expansion de alarmschijf. De Londense zangeres, die eerder al scoorde met hits als Die on This Hill en Material Lover, scoort hiermee alweer haar derde alarmschijf. Het door de piano gedreven nummer is afkomstig van het debuutalbum Visitor en gaat over onvervulde verlangens en verlatingsangst na een teleurstellende ervaring in New York. Spiro, die op haar 16e stopte met school om vol voor een muzikale carrière te gaan en wier soulvolle geluid veelvuldig wordt vergeleken met dat van Adele, vult inmiddels moeiteloos grote zalen zoals Gashouder.

Een klassieker uit 1971 hier bij de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 17 augustus. Middle of the road met Sally. Zometeen nemen we de kijk.

Nederlandse dansvloeren veroverde. Tijd voor een heerlijke opbeurende disco funkit die in het najaar van 1980 de top 5 binnenstormde. Hier is Pargo met Head Up to the Sky.

0: We zijn zo terug met Hold Your Back van Status Quo. Maar we gaan eerst naar het ochtendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Vandaag blijft het in België op de meeste plaatsen droog met zon en wolkenvelden. Al is in de ochtend een enkel klein buitje niet uitgesloten. Het wordt daar vanmiddag 22 tot 25 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. In Nederland maakt de zon plaats voor vrij veel bewolking, met in het noorden eerst een enkele bui en later vanuit het westen meer buien. Bij een aantrekkende westenwind wordt het in Nederland 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Morgen krijgt België te maken met een toename van de bewolking en in de loop van de dag stijgt de kans op enkele lichte buien bij temperaturen van 22 tot 26 graden en een matige zuidwestenwind. In Nederland ziet het weerbeeld er morgen heel anders uit, met de overhand aan bewolking en van tijd tot tijd regen of enkele buien. De wind trekt aan naar matig tot vrij krachtig aan de kust en het wordt 21 tot 26 graden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Flinke files op de A2 vlakbij knooppunt Batadorp. Daar is een vrachtwagen namelijk zijn lading verloren op de snelweg. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de richting van Den Bosch. De vrachtwagen vervoerde een portocaben en die stak iets uit. Daardoor bleef de lading achter een andere vrachtwagen hangen en werd die van de trailer getrokken en belandde de portocaben op de A2. Dat veroorzaakte dus flinke files door de opruimwerkzaamheden. In Breugel zijn een bestelbus en personenauto op elkaar gebotst vanmiddag. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Lieshoutseweg met de Olen. Beide voertuigen liepen flinke schade op. Door de klap is de personenauto volledig rondgetold. De bestuurder van de bestelbus is nagekeken in de ambulance, maar er raakte niemand gewond. De gemeente Gelderop-Meerlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Zo hoopt ze te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Meerlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude, dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. De transfer van PSV-speler Kooijip Driewerts naar Rangers FC in Schotland gaat definitief niet door. Volgens de Schotse club is de buitenspeler zwaarder geblesseerd dan PSV schetste. Maar directeur voetbalzaken Ernest Stuurt is het daar niet mee eens en baalt enorm dat Driewerts nu teleurgesteld zonder transfer naar Eindhoven terugkeert. De clubs waren het namelijk al eens over de overstap die PSV 8 miljoen euro zou opleveren. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen gratis in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten en een glas water te drinken. De locatie sluit daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koelkaart. Alle aangesloten locaties openen de deuren als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Het status quo namelijk een kijkje 1978 hier bij de ochtendshow. You're the Hold You Back. En daarmee zijn we bij het tweede half uur gekomen van het eerste uur. Op deze maandagochtend 17 augustus aan de start van de nieuwe werkweek. Met onderweg Jason Donovan, Queen en rond kwart voor hebben we weer een nieuwe artiest van de week klaarstaan. Met nu het 96, The Backstreet Boys. Hier is Quit Playing Games with

Je hoorde Jason Donovan met Too Many Broken Hearts. Zometeen komt hij voor de eerste maal voorbij als artiest van de week, Procol Harum. Maar we gaan eerst naar 77 met We Will Rock You. Hier is Queen. Buddy.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Queerhoven organiseert weer een gezellige board game night in Eindhoven. Tijdens deze bordspellenavond kunnen queerbezoekers elkaar ontmoeten, samen spellen spelen en een gezellige tijd doorbrengen. Er zijn bordspelen, snacks en een rustige plek om even bij te komen. Aanmelden is niet nodig en bezoekers kunnen gewoon binnenlopen. De avond is op vrijdag 28 augustus van 7 uur tot 10 uur in de avond bij Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Caen, voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Radio SMB.

Ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze maandag 17 augustus 2026. De Ozo Moeilijke Maandag. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur muziek van Supertramp. We hebben een blokje shownieuws. Ariana Grande, David Bowie, The Gold Earring, Bruno Mars en Toontje Lager. En we gaan van start met de hartslag van Chris Rea met I Can Hear Your Heartbeat.

0: Sting voor Supertramp, It's Raining Again. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour. Hier is ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
0: Justin De Wild is beloond met platina plaat nadat zijn hit Curio de grens van 20 miljoen streams is gepasseerd. De 22-jarige artiest deelde de mijlpaal trots op Instagram, waarin hij zowel zijn team als zijn luisteraars bedankte. De zanger ontving felicitaties van collega's als Jan Smit en Mart Hoogkamer. Curio betekende eerder dit jaar een grote doorbraak voor De Wild toen de track in mei de eerste plek in de single Top 100 veroverde. Ariana Grande is de afgelopen bloedhete zomerweek met Petal de hoogste nieuweling in de Nederlandse top 40, goed voor een nummer 28 notering. Het uitkomen van de gelijknamige track en haar nieuwe album volgt vlak op het nieuws dat de 33-jarige zangeres pauze neemt vanwege aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Ze maakt haar huidige Eternal Sunshine Tour wel af, maar heeft haar rol in de musical Sunday in Park with George teruggegeven. Naast

met een kijkje in de hitlijst van 1984. Hier bij de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 17 augustus. En dat deden we met David Bowie. Je hoorde de Blue Jean. Met zometeen uit de top 40 Bruno Mars. Maar we gaan eerst naar het ver verleden. 1970, een hitnotering voor de Haagse Golden Earring. Hier is Back Home.

Hij bleef stationair staan op 11 met On My Soul in de 8e week notering. Zometeen de weersverwachting voor Nederland en België. En het vooruitzicht, het dekt de law van Robert Palmer. Nu eerst tijd.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag blijft het in België op de meeste plaatsen droog met zon en wolkenvelden, al is in de ochtend een enkel klein buitje niet uitgesloten. Het wordt daar vanmiddag 22 tot 25 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. In Nederland maakt de zon plaats voor vrij veel bewolking, met in het noorden eerst een enkele bui en later vanuit het westen meer buien. Bij een aantrekkende westenwind wordt het in Nederland 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Morgen krijgt België te maken met een toename van de bewolking. En in de loop van de dag stijgt de kans op enkele lichte buien bij temperaturen van 22 tot 26 graden en een matige zuidwestenwind. In Nederland ziet het weerbeeld er morgen heel anders uit, met de overhand aan bewolking en van tijd tot tijd regen of enkele buien. De wind trekt aan naar matig tot vrij krachtig aan de kust en het wordt 21 tot 26 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Vier jongens hebben gisteren een groot aantal rookgranaten gevonden in Best. Ze vonden de granaten terwijl ze met een metaaldetector bezig waren in de wijk Speelheide. Trots namen ze de vondst mee naar huis, totdat een van de ouders besloot om de hulpdiensten in te schakelen. De EOD heeft de granaten vervolgens bij een van de jongens thuis opgehaald en heeft daarna het bos nog doorzocht. In de bossen vlakbij de oude Musbergweg in Eindhoven is gisterochtend een kleine bosbrand uitgebroken. Een wandelaar ontdekte het vuur rond 9 uur en waarschuwde de brandweer. Die rukte uit met twee wagens, maar één daarvan kon terug naar de kazerne. Wel moest er hulp in worden geroepen van een watertank uit Best, omdat de brandweerauto niet genoeg water had. Na anderhalf uur was het vuur geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Volgens de brandweer zijn er geen aanwijzingen dat het vuur was aangestoken. Na 4,5 jaar verlaat PSV'er Joey Veerman de club. De Volendammer is met een bedrag van 22 miljoen euro overgenomen door Borussia Dortmund. Veerman wilde al langer weg bij PSV. Na een aantal afgeketste transfers schiet de 27-jarige voetballer nu toch raak. PSV Vrouwen heeft gisteren met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. Het was hun eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen Vrouwen Eredivisie. De punten lieten lang op zich wachten. PEC-speelster Inske Wijman maakte een eigen doelpunt in de 90ste minuut. En in blessuretijd kwam daar nog een goal van PSV'er Julia Hickelsberger-Fuller bij. Komende zaterdag treft PSV Vrouwen FC Utrecht, dat dit weekend met 0-1 verloor van Ajax. En 30 internationale studenten van de TUE hebben gisteren een speciale fietsles gekregen. Ze kregen eerst uitleg over de Nederlandse verkeersregels en gewoonten en mochten toen zelf op de fiets stappen. De niveauverschillen waren groot. Sommige leerlingen moesten echt helemaal op niveau 0 beginnen. Aan de fietslessen deden zo'n 30 studenten mee. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

laatste half uur van de ochtendshow gingen we van start in 1986 met Addicted to Love van Robert Palmer. Onderweg muziek van Hot Chocolate, The Kinks. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu uit 99, Anne Lee, hier is Two Times.

Lekker ritje uit 1982 van Hot Chocolate. It started with a kiss. Hier bij de ochtendshow, waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 2021 met The Kinks en Never Going Home.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 17 augustus 1969. Jimi Hendrix gaf op de ochtend van de sluitingsdag van het Woodstock Festival een legendarisch optreden met zijn band Kispy Son of Rainbows. Met deze psychedelische vertolking van de Star Spangled Banner maakte hij die dag een onuitwisbare indruk op de 100.000 bezoekers. 1985. Madonna bereikt de eerste plaats in de Britse hitlijsten met het nummer Into the Groove. Het nummer was afkomstig van de soundtrack van de film Desperately Seeking Susan, waarin zij zelf ook meespeelde. 1978. De soundtrack van de succesvolle bioscoopfilm Grease stond onafgebroken op de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst. Het duet You're the One That I Want van John Travolta en Newton John droeg enorm bij aan dit enorme succes.

favoriete ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral heel veel lekkere pophits. Iedere werkdag op jouw radio.

Last in the Evening was een top 40 notering uit 1980 van Paul Simon. En daarmee lopen we tegen de einde aan van de show voor deze maandag 17 augustus 2026, de o zo moeilijke maandag. Een nieuwe afspraak maken we op de daverende dinsdag. Dan zijn we er weer 2 uur lang, zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pop-its aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik heb nog geen plaat voor je klaarstaan vandaag en dat is een product van eigen bodem. Oftewel, hoe we dat

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
4: Dit is jouw radio. Dit is het station.
5: Omroep Best, daar kijk je van op.

Ja, de plaat die we zojuist draaiden, die hoeven we eigenlijk van niemand meer af of aan te kondigen. Maar ik doe het toch maar even. Bob Marley en de Wailers met Stir It Up en dan wel de live uitvoering. Hier is Dr. Hoek zonder zijn medicine show Sharing the Night Together.

0: Ja, en in het programma Goud van Oud komen niet als gouden ouwe voorbij. Maar als je het dan hebt over echte gouden ouwe uit de jaren 60, dan hebben we het zeker, of dan mogen we niet vergeten, laten we het zo zeggen. Sam, de Sam en de Pharaohs. Woelé, boelé.
1: 1, 2, 3,

heerlijk ver terug in de tijd met Roy Orbison, Pretty Paper. Ook de volgende is ver weg in de tijd. We hebben het dan over Elvis Presley en het nummer Are You Lonesome Tonight? En dan wel de lachende versie.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Als je houdt van veel dynamiek en veel blazers, dan zit je goed bij Earth, Wind & Fire. Let's Groove is de titel.

0: Herinnert u zich deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog?
1: De assistente van dokter van de Pro. Deze nog?
2: Wij zijn Omroep Beste Radio.
3: 24 uur per dag. Beste muziek.
0: Omroep Best. Daar kijk.

Ja, en ook met het nummer van de Rolling Stones gingen we echt ver terug in de tijd, in de beginjaren van de Rolling Stones. Heart of Stone. Abacab, een nummer van Genesis. U kent het waarschijnlijk niet, maar toch draaien we hem voor u vandaag in Goud van Oud.

eerder vanmorgen in Goud van Aangewoon nu al de Searchers. En toen hadden we het dus al over de Mercy Beat. En de Mercy Beat komt ook voor bij de volgende heren. Peter en Gordon. To know you is to love.

Zoals regelmatig vernoemd komen er allerlei talen voorbij in Goud van Oud. De taal Nederlands, niet zo heel erg veel, maar die vergeten we niet. En zeker niet omdat Henk Wijngaard op het programma staat met Kilometer Vreters.

Met LTD gingen wij terug in de tijd. Shine On was de titel van het nummer. We hebben er nog één voor u. Jazeker, de Kinks. All Day and All of the Night.

En dan nemen we vandaag afscheid van u met Jean-Michel Jarre en Equinox Part 5, een instrumentaal nummer. Ik dank u voor het luisteren naar Goud van Oud en hoop dat u dan genoten heeft van dit programma. Morgen kunt u luisteren naar Goud van Oud, The Lost Generation met Tjeerd Martens. Veel luisterplezier bij hem. En graag wat mij betreft tot een volgende keer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Wat een lekker zoet begin, zeg. Wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. Jawel, we gaan weer 2 uur lang terug in de tijd. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. Nou ja, we zitten dan 1 jaar specifiek in de aandacht voor je. We gaan kijken in Frankrijk, zie ik hier. Er is een tsunami. Nederland natuurlijk. We hebben een bomaanslag, zie ik zo. Rusland, VS en Noord-Korea zie ik zo. 1, 2, 3 allemaal op mijn lijstje staan waar we het vandaag allemaal over gaan hebben. Even kijken. Ook waren er weer hits te bewonderen in dit jaar. Laten we kijken naar de commerciële lijst. Ze zijn dit jaar niet zo uiteenlopend. Dus maar het redelijk met elkaar eens. In de commerciële lijst staat op nummer 10 afscheid van Volumia. Hou me vast van Volumia staat op nummer 9. 8 was voor The Boy Is Mine. Brandy en Monica en Boyzone met No Matter What stond in dat jaar op nummer 7. 6 was voor Desiree en Life. En Janet, en dan heb ik het al over Janet Jackson, Together Again op nummer 4. 3 was voor zelfs je naam is mooi Henk Westbroek. En Niet of Nooit geweest van Agda en de Munnik. Die stond op nummer 2 in dit jaar. En dan de nummer 1 positie in het jaar 1998 was het, ja, hoe kon het ook anders? From the motion picture Titanic, My Heart Will Go On, oftewel Celine Dion, die we straks waarschijnlijk ook nog wel een keertje in het programma voor je gaan draaien. Maar eerst uit datzelfde jaar... Aerosmith, and I don't want to miss a thing. Welkom, dit is De Bouwval, de komende 2 uur op je radio.

en All the Roses. Zo'n plaat die je fantastisch kan vinden en ja, bijna nooit meer hoort. En dit eigenlijk ook wel, eerlijk gezegd, uit 1971. Olly Martin. En je hoorde het al, dit is

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Vier jongens hebben gisteren een groot aantal rookgranaten gevonden in Best. Ze vonden de granaten terwijl ze met een metaaldetector bezig waren in de wijk Speelheide. Trots namen ze de vondst mee naar huis, totdat een van de ouders besloot om de hulpdiensten in te schakelen. De EOD heeft de granaten vervolgens bij een van de jongens thuis opgehaald en heeft daarna het bos nog doorzocht. In de bossen vlakbij de oude Musbergweg in Eindhoven is gisterochtend een kleine bosbrand uitgebroken. Een wandelaar ontdekte het vuur rond 9 uur en waarschuwde de brandweer. Die rukte uit met 2 wagens, maar 1 daarvan kon terug naar de kazerne. Wel moest er hulp in worden geroepen van een watertank uit Best, omdat de brandweerauto niet genoeg water had. Na 1,5 uur was het vuur geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Volgens de brandweer zijn er geen aanwijzingen dat het vuur was aangestoken. Na 4,5 jaar verlaat PSV'er Joey Veerman de club. De Volendammer is met een bedrag van 22 miljoen euro overgenomen door Borussia Dortmund. Veerman wilde al langer weg bij PSV. Na een aantal afgeketste transfers schiet de 27-jarige voetballer nu toch raak. PSV Vrouwen heeft gisteren met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. Het was hun eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen Vrouwen Eredivisie. De punten lieten lang op zich wachten. PEC-speelster Inske Wijman maakte een eigen doelpunt in de 90ste minuut. En in blessuretijd kwam daar nog een goal van PSV'er Julia Hickelsberger-Fuller bij. Komende zaterdag treft PSV Vrouwen FC Utrecht, dat dit weekend met 0-1 verloor van Ajax. En 30 internationale studenten van de TUE hebben gisteren speciale fietsles gekregen. Ze kregen eerst uitleg over de Nederlandse verkeersregels en gewoonten en mochten toen zelf op de fiets stappen. De niveauverschillen waren groot. Sommige leerlingen moesten echt helemaal op niveau 0 beginnen. Aan de fietslessen deden zo'n 30 studenten mee. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Luister dan, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk...

0: Dat ik denk van, ja hoor, dat mag eigenlijk wel een stukje meer. Maar oké.
1: Nee, nee, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
0: Ja, nou ja, een vers kopje thee zou het best wel lukken. Lusten zou ik. Ik zal daar eens even naar de kantine lopen hier bij de radio. En dan zal ik misschien ook wel eens een kopje thee pakken, wie weet. Wees welkom, dit is de Bouwval. We hebben het met je over 1998. Straks nog wat informatie daarover. Maar eerst even deze van Wan Chang. Take a

Jackson, Everything's Gonna Be All Right uit ons basisjaar 1998. We gaan eens even kijken, nu we het toch over 1998 hebben, wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Koningin Beatrix en prins Klaus van Nederland arriveren in Warschau voor een staatsbezoek van 3 dagen, zo gezegd. Wat hebben we nog meer? Dennis Bergkamp scoort in de laatste minuut van de kwartfinale tegen Argentinië in Frankrijk het mooiste doelpunt voor Oranje op een wereldkampioenschap. Een Nederlands elftal verliest in de halve finale trouwens van Brazilië met 4-2. Gastland Frankrijk, die wint voor de eerste keer in de geschiedenis de voetbalwereldtitel door Brazilië met 3-0 te verslaan in de finale van het WK. En de rode haan, die wordt officieel erkend als de vlag van Wallonië. Dan Tsaar Nicolaas II van Rusland en zijn familie. Die wordt in Sint-Katharina-kapel in Sint-Petersburg begraven. En dat 80 jaar nadat ze door de Bolsjewieken waren vermoord. Dan een tsunami, gegenereerd door een onderzeese aardbeving, vernielt 10 dorpen. En daarbij worden zo'n 1500 mensen in Papua-Nieuw-Guinea gedood. Na de afronding van de kabinetsformatie draagt Frits Bolkestein de leiding van de VVD over aan een Hans Dijkstal. En dan Marco Partini, die wint voor de 85ste en een door dopingschandalen geteisterde editie van de Ronde van Frankrijk. De Italiaanse winnaar die neemt de titel over van zijn Duitse collega Ulrich, die ditmaal 2e wordt. En dan in Nederland wordt het kabinet Kok 2, oftewel Paars 2, beëdigd op 3 augustus van 1998. En gelijktijdige ontploffing trouwens. Er 2 bommen bij de Verenigde Ambassade, de Verenigde Naties Ambassade, de VS. En in Darsal in Nairobi. De daders zijn lid van de groep Al-Qaeda. En deze groep fundamentalisten die wordt geleid door Osama Bin Laden, zou gezegd. En dan op de Brunsumer Heide, daar wordt de 11-jarige Nicky Verstappen doods aangetroffen. Waar later, veel en veel later, een echte moordenaar voor veroordeeld is. Ik zal even de naam niet noemen. Wij gaan door met de bladen 1977. Straks natuurlijk in het tweede gedeelte veel meer over 1998. Maar eerst nog even wat lekkere plaatjes om gewoon bij te genieten. Of via radio lekker hard te zetten, dat kan natuurlijk ook. Dit is Iggy Pop uit 1977. En eigenlijk is het wel een thema voor iedereen. Dit is Lust for Life.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur is er een gezellige gezelschapsspellenmiddag in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel. Je speelt die middag onder andere Histler, 30 Seconds, Rummy Cube, schaken, kaarten enzovoort. Kies maar uit wat jij leuk vindt. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers of te telefoneren naar 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.seniorenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld wel je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: keer misschien.
1: Ik word er al moe van als ik het hoor, zeg. Jongen, jongens. Herman van Veen uit 1979. En die had het over opzij, opzij, opzij. Dit is de bouwval en we gaan een beetje naar het einde van dit uur toe. En niet getreurd, we zijn daarna nog gewoon weer terug, hoor. We hebben even het nieuws en reclametjes en dan... hebben we gewoon weer het over 1998, als je het niet erg vindt. En als je het wel erg vindt ook eigenlijk. Dit is Madonna en The Ray of Light.

0: The Ray of Light, Madonna. In de tijd dat ze nog een beetje anders eruit zag dan tegenwoordig. En ook een beetje kon zingen. Maar dat zeg ik dan persoonlijk. Dadelijk dus nieuws, reclame. En daarna ben ik weer bij je terug met 1998. In de aanslag met onder andere Ilse de Lange. We hebben Erika Badu en Bryan Adams. En ook nog staat hier op mijn lijstje Dana International. Nou, herkennen we die nog, zou ik zeggen. Hey, veel plezier. Tot straks. Dit is David Buckethead. Ik weet niet of je die nog herkent. Dat is zo'n computer geanimeerd hoofd dat dan ronddraaide in je scherm. En dit is Paranoiba.
1: Dit is het regio-prikbord.
0: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

tegenwoordig het hoeden. Ja. Tegenwoordig weer een beetje in of niet? Ik weet niet. You can wear my hat, oftewel Phil Collins uit 1998. Ja, 1998, het basisjaar waar we de komende uurtje nog met je over gaan hebben. Wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. En natuurlijk ook een hele hoop leuke muziekjes uit dat jaar gaan we draaien. We gaan ook nog eens even kijken naar de non-commerciële, dus de publieke omroep. Wat daar zo'n beetje stond op nummer 10 tot en met 1 in het jaaroverzicht. Even kijken, willen ze. Ah, hier hebben we ze. Marco Borsato stond dat jaar op nummer 10 met De Bestemming. En Thorn van Natalie Imbruglia op nummer 9. 8 was voor Brandy en Monica en The Boy Is Mine. En Live van Desiree op nummer 7. De Venga Boys met Boom Boom Boom. Die stond op nummer 6 dat jaar in de non-commerciële lijst, zo gezegd. En dan op 5 Agda en de Munich. Niet of nooit geweest. 4 was er voor Run DMC versus Jason Nevin. En It's Like That. Together Again van Janet Jackson op nummer 3. En Boyzone met No Matter What stond op nummer 2. En ook hier in deze lijst natuurlijk van de film Titanic op nummer 1. De dames Celine Dion en My Heart Will Go On. En wij gaan door met een nummer over de tv, oftewel AHA, and the sun always shines on TV.

0: Wel echte liefde, als het degene kan zijn die je hart kan breken, zou ik zeggen. Dua Lipa uit 2020 en Break My Heart.
1: The one that could break my heart.
0: Uit 2020, daar gaan we nu eventjes terug naar 1998. En dat doen we samen met Ilse de Lange. Een van die platen die ze uitbracht nadat ze een beetje van het country gebeuren af was. Dit is I'm Not So Tough.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: sarabit, pardeboem, pampoem. Roxy Dekker en Met Hart en Ziel uit 2009. Straks gaan we nog eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar 1909. Nee, ik moet het goed zeggen, 1998. Maar eerst even een hele mooie, tenminste uit 1998. Dit is, was het een hit? Volgens mij wel. Ik weet het niet meer precies, maar dan moet ik nog eens even opzoeken. Dit is Erika Badu en dit is Tyrone.
1: Sisters, how y'all feel?

de plaat waar ze eigenlijk beroemd mee geworden zijn in Nederland en de rest van de wereld, mag ik wel zeggen. Laat hem even helemaal uit... hoe moet ik het zeggen? Uitdraaien. Het is tegenwoordig niet meer te draaien, want het komt allemaal vanuit de pc tegenwoordig. Maar oké. 1998, daar hebben we het met je over. Laten we eens gaan kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar, onder andere. Bij een autobomaanslag in Noord-Ierland van de Real IRA komen 29 mensen om en raken er meer dan 200 gewond. Dan de president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, geeft toe een onbehoorlijke relatie te hebben gehad met Monica Lewinsky, een stagiaire van het Witte Huis. En de Canadese Hoge Rechtshof dat bepaalt dat de provincie Quebec zichzelf niet wettelijk van Canada kan afscheuren zonder de goedkeuring van de federale regering. De VS vuurt kruisraketten af op vermeende Al-Qaeda-kamp in Afghanistan en mogelijk productieplaats van chemische wapens in Sudan als vergelding voor de aanslag op haar ambassade eerder die maand. En in Rusland dan, in 1998, president Yeltsin die ontslaat wegens de financiële chaos in het land al na een paar maanden de mensen van de regering. En in Noord-Korea, deze land lanceert zijn eerste satelliet de ruimte in eind augustus 1998. Ja, wat ik met die 9 en 8 heb, weet ik niet. Dan voor de eerste maal in de geschiedenis staken de piloten van Canada Air en een McDonnell Douglas MD-11 van Swiss Air, vlucht 111, stort neer bij Pegasus Grove. En dat is in Nova Scotia tijdens haar vlucht van New York naar Genève. Alle 229 inzittenden die komen om het leven. En een VN-tribunaal bevindt de voormalige burgemeester van het stadje in Rwanda, Jean-Paul Akisis, schuldig aan 9 gevallen van genocide. Het is de eerste keer dat het verdrag tegen genocide uit 1948 wordt toegepast. En dan nog een heugelijk feit uit ons basisjaar 1998. Het is ook het jaar dat Google werd opgericht. En wie kan tegenwoordig zonder Google of de dingen die eraan vasthangen, daar kunnen we bijna niet meer mee zonder. Hè? Nee. Ach, het internet, het heeft de wereld veranderd, zegt dan deze oude man. Ja.

van John Denver. Een eerbetoon aan Jacques Cousteau en zijn onderzoekschip dat toevallig ook zo heette, Calypso. John Denver was een goede vriend van de Cousteau en de Calypso, zijn schip zal ik maar zeggen. Dus 1975 kwam het uit. En daarvoor hadden we trouwens een hele mooie plaat uit ons basisjaar 1998 van Bryan Adams. Het was wel eerder uitgebracht in 1983, maar dit was de hitversie hier in Nederland, zo gezegd. I Am Ready heette die.

0: Avantiden. Ik had het al gezegd. Dansen met z'n tweeën. Ze gaan met z'n allen tweeën dansen. Misschien nodigen ze jou wel uit, ik weet het niet. Maar we zullen wel afwachten. Hey, het zit erop voor de bouwval voor vandaag. We hebben weer een aantal nummers gehad die uit 1998 kwamen. Ons basisjaar, zo gezegd. En de volgende keer hebben we weer een ander jaar in de belangstelling. In de basis staan, zo gezegd. Dan zie ik je weer heel snel. Ik zou zeggen, nog een prettige dag. En veel plezier met alle andere mensen die je kan horen vandaag. En tot de volgende keer. Hey, doei!
1: Dit is het regio-prikbord.
0: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

zometeen Jesse War en Ride. En nog veel meer gave dingen in de playlist. Ik zie twee keer Nederlandstalig, Angelique. Een beetje geld voor een beetje liefde. Dat gaat over de sekswerksters in die tijd. Hè? Angelique die zong daar heel veel over. Maar ook nog de band Opgeblazen. Ik weet niet of die wat zegt. Opgeblazen. In ieder geval Opgeblazen in mijn hart. Maar eerst Donna Linton en Charlie's Angels. Welkom.

0: Jesse Ware. En Ride is dit.
1: Ja,
0: of was dit eigenlijk? Want ik ga nu voor je instarten opgeblazen. In mijn hart, de kroegfeest.

0: De kroegversie hoorde je voor deze van de Cool and the Gang. Lekkere classic. Akel Pre. Dat was heel laat. Het is geval eigenlijk. Dit, ja. Reggae dancing.
1: Oei, la, la, la. Vijfhuizen.
0: Zo is het. En dan Angelique. Een grote hit geweest in Nederland. Zelfs top 10 van de Nederlandse top 40. Zo ging dat nog in de jaren 80.

Ik verdien mijn geld met mijn tum-tum. Dan zit ik gelijk aan dat schaaltje te denken wat altijd bij de Jan Ling stond. Weet je wel, dat al die lekkere snoepjes uit kon halen. Ja, dan zit ik dan gelijk aan te denken.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Vier jongens hebben gisteren een groot aantal rookgranaten gevonden in Best. Ze vonden de granaten terwijl ze met een metaaldetector bezig waren in de wijk Speelheide. Trots namen ze de vondst mee naar huis, totdat een van de ouders besloot om de hulpdiensten in te schakelen. De EOD heeft de granaten vervolgens bij een van de jongens thuis opgehaald en heeft daarna het bos nog doorzocht. In de bossen vlakbij de oude Musbergweg in Eindhoven is gisterochtend een kleine bosbrand uitgebroken. Een wandelaar ontdekte het vuur rond 9 uur en waarschuwde de brandweer. Die rukte uit met twee wagens, maar één daarvan kon terug naar de kazerne. Wel moest er hulp in worden geroepen van een watertank uit Best, omdat de brandweerauto niet genoeg water had. Na anderhalf uur was het vuur geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Volgens de brandweer zijn er geen aanwijzingen dat het vuur was aangestoken. Na 4,5 jaar verlaat PSV'er Joey Veerman de club. De Volendammer is met een bedrag van 22 miljoen euro overgenomen door Borussia Dortmund. Veerman wilde al langer weg bij PSV. Na een aantal afgeketste transfers schiet de 27-jarige voetballer nu toch raak. PSV Vrouwen heeft gisteren met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. Het was hun eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen Vrouwen Eredivisie. De punten lieten lang op zich wachten. PEC-speelster Inske Wijman maakte een eigen doelpunt in de 90ste minuut. En in blessuretijd kwam daar nog een goal van PSV'er Julia Hickelsberger-Fuller bij. Komende zaterdag treft PSV Vrouwen FC Utrecht, dat dit weekend met 0-1 verloor van Ajax. En 30 internationale studenten van de TUE hebben gisteren speciale fietsles gekregen. Ze kregen eerst uitleg over de Nederlandse verkeersregels en gewoonten en mochten toen zelf op de fiets stappen. De niveauverschillen waren groot. Sommige leerlingen moesten echt helemaal op niveau 0 beginnen. Aan de fietslessen deden zo'n 30 studenten mee. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

met een Fleming Dellum remix. Bad Passion, rollout uit discoplat. Lekkere Italo-disco geremixed door niemand minder dan Fleming Dellum. De man achter Zix Records uit Duitsland. Herman van Veen, Oogje, dat is ook een heel mooi nummer. Dat is ook een nummer wat je heel weinig hoort. Daarom staat het ook wel in de playlist uiteraard. Stef Bos, Wat ik heb je lief. Dasha, Taylor Swift. Hier is de Imagine Dragons. En

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij. En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
2: De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.

sprookje was dit. En Lindsay daarvoor met dopamine. Of dopamine eigenlijk. Eugene, Clouds Across the Sun nu. En daarachteraan de Roll Out of Disco Bad Passion van Steel Mind. In de

0: Bernard Makulski uiteraard. Maar ook Fleming Dellum heeft een behoorlijk vlingertje in de wat koudere pap. Hè? Laten we eerlijk wezen. Het is allemaal 86, waar heel veel dingen op uitkwamen. En toevallig is er weer nieuw leven ingeblazen. Dus dat is leuk. Er komen regelmatig leuke releases voorbij. Hier is Stef Bos. Ik heb je lief.
1: Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkoop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Queerhoven organiseert weer een gezellige board game night in Eindhoven. Tijdens deze bordspellenavond kunnen queerbezoekers elkaar ontmoeten, samen spellen spelen en een gezellige tijd doorbrengen. Er zijn bordspelen, snacks en een rustige plek om even bij te komen. Aanmelden is niet nodig en bezoekers kunnen gewoon binnenlopen. De avond is op vrijdag 28 augustus van 7 uur tot 10 uur in de avond bij Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
4: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
4: Dit is Platenprak met René van Elst.

horen met What's an Idea van Johnny Logan, de klassieker uit 1980 die de hitlijsten veroverde. Het was de grote doorbraak voor deze zanger, die later de bijnaam Mr. Eurovisie kreeg. En met die gevoelige nummer won hij namelijk in datzelfde jaar het Euro Songfestival in Den Haag. Maar wist je dat deze wereldhit bijna door iemand anders was gezongen? De schrijver bood het liedje eerst aan bij een andere Ierse zanger. Die wees het gelukkig af. En pas daarna werd het nummer speciaal aangepast voor de warme stem van Johnny Logan. Een geweldige meevaller dus, die hem direct op de kaart zette. Nou, en ik zet jou vandaag ook even op de kaart, want ik ben er weer tot een uurtje of twee met het programma Platenprak. Mijn broer is er vandaag niet bij, dus dan moeten we het even zonder doen. Ik heb wel een verjaardag vandaag, dus daar gaan we het zeker eventjes over hebben. We gaan terug naar het jaar 69. Ik heb een echte zo-klassieker voor je klaarstaan van de legendarische Stevie Wonder. Hij scoorde toen de gigantische hit met die prachtige en zwoele My Cherie Amour. Ik zeg welkom bij de show.

Gimme Some Loving van de Spencer Davis Groep. Een gigantische hit uit 1966. En je hoort hier de legendarische orgelriff en die geweldige rauwe stem van Steve Winwood, die toen pas 18 jaar oud was. Gaan we even terug naar 1983. De band La Fleur uit Wees bracht toen een geweldige funky cover uit. Oftewel een lekkere disco-klassieker met het nummer Boogie Nights. En wist je dat dit de allereerste solo-productie was van een legendarische DJ Ben Liebrand? Hij werkte zich dat weekend echt helemaal in het zweet. Ben stond diep in de nacht en platenmix in Londen, nam zijn eerste vlucht terug en ging in Nederland direct door naar de studio om deze track af te maken. Dat is pas passie voor muziek. Boogie Nights uit 83, La Fleur.

0: heerlijk hoor. Dat was natuurlijk George Harrison en What Is Life, die hiermee in 71 een gigantische Europese hit scoorde. En na het uiteenvallen van de Beatles liet George horen dat hij ook in zijn eentje de sterren van de hemel kon spelen. En wist je dat cabaretier Freek de Jonge ooit op nummer 1 heeft gestaan in Nederland? Jawel, in 1997 scoorde hij een enorme hit met het nummer Leven na de dood.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Wist je dat deze vrolijke reggae-cover van Elvis Presley bijna nooit was uitgebracht? UB40 nam het nummer oorspronkelijk op voor de film met Nicolas Cage, maar de regisseur wees hun versie helaas af en de band wilde het liedje daarna weggooien. Ze wilden namelijk absoluut geen covers op hun nieuwe album hebben. En gelukkig wist gitarist de rest over te halen om de track toch uit te brengen. En met succes. Can't Help Falling in Love. Een plaat uit 1993. En zet je nu even schrap voor een heerlijke klassieker uit 82. De Britse band Hot Chocolate was destijds niet van de radio weg te slaan met een zwoele soul en disco. Girl Crazy.

0: Dat was Reptiles van Fans Joyce, die heerlijke vrolijke ukuleleplaat. Die stond in 2014 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. En betekent een grote wereldwijde doorbraak voor deze Australische zanger. Zet je nu even schrap voor een dosis onvervalste funk. Oftewel, we gaan terug naar het jaar 72 met Lynn Collins en Think About It.
1: You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

0: Het was Perdana May van Demis Roussos. Deze megahits van de Griekse wereldster stond in 1975 hoog in de hitlijsten. En iedereen smolt weg bij zijn herkenbare hoge stem met dat flinke trilletje. Maar wist je dat er iets geks is met het nummer? De titel is namelijk Spaans, maar de tekst is bijna helemaal in het Engels. Voor de bekende tv-opnames trok Demis trouwens een legendarische vuilgroene kaftan aan, inclusief knalgroene laarzen. En met zijn 150 kilo zag hij er een beetje uit als een singelde kerstboom. Maar die engelachtige stem maakt alles meteen goed.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag vieren we een bijzondere verjaardag. Kevin Rowland, het iconische brein achter Dexy Midnight Runners, is vandaag 73 jaar geworden. Deze Britse zanger staat bekend als een perfectionist die nooit de gemakkelijke weg heeft gekozen. In 1978 richtte hij Dexy op. De band werd wereldberoemd met de tijdloze hit Come On Eileen uit 82. Dat nummer met de bekende vioolklanken staat nog altijd in elk geheugen gegrift. Maar Rowland was nooit het type voor een standaard popsterrenbestaan. Hij bleef zijn eigen artistieke pad volgen, vol verrassingen, bochten en gedurfde transformaties. Het is bewonderingswaardig hoe hij door de jaren heen altijd trouw is gebleven aan zichzelf. Zelfs na grote successen bleef hij vernieuwen met albums die diep emotioneel en vaak gedurfd zijn. Hij is bovendien altijd heel open geweest over zijn persoonlijke strijd met verslavingen. Die eerlijkheid maakt hem geliefd bij zijn fans. Kevin Rowland zit nog steeds vol creatieve plannen en is nog lang niet klaar. Een echte legende en gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Dat was Double Dutch Bus van Frankie Smith. Een heerlijke funkklassieker die in 81 de hitlijsten bestormde. Het nummer is super bekend geworden door het grappige is-taaltje in het midden van de plaat. En dit bracht rappers zoals Snoop Dogg later op het idee voor een eigen straattaal. Nou, deze straattaal is afgelopen. Ik ben er morgen gewoon weer tussen 1 en 2. Ik besluit met Billy Griffin en Systematic. Ik zeg, maak er nog een mooie maandag van. Adieu, dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

0: van muziekplezier aan de start van deze nieuwe werkweek op de Ozio Moederke maandag 17 augustus 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zeros, de tens en de twenties. Met het komende half uur onderweg Kellent en Bono, ABC. We hebben Stevie Wonder, Alesso, de Steve Miller Band. En we trappen af in 1969 met Mighty Joe van Shocking Blue.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbos.

plezier, de beste muziekmix op jouw radio. Met nu APC, de Britse band die in de jaren 80 bekend werd om een stijlvolle verschijning. Extravagante maatpakken en vlijmscherpe synthpop en funkproducties. Tijd voor een strakke, dansbare track uit het begin van 1988.

Maandag 17 augustus 2026 bij de beste muziekmix. De komende anderhalf uur nog op jouw radio. Muziekplezier met onderweg Alesso en Sasha met Destiny. Maar eerst een oudje uit 1977. I Wish van Stevie Wonder. Okay.

0: Weeroverzicht.
1: Vanmiddag blijft het in België op vooruit de meeste plaatsen droog, met een prima afwisseling van zon en wolken bij temperaturen tussen 22 en 25 graden. In Nederland schuift er meer bewolking binnen en trekken er vanuit het westen buien over het land, met maxima van 20 tot 24 graden bij een stevigere westenwind. Morgen draait de wind naar het zuidwesten. In België belooft het een grotendeels droge dag te worden, met 22 tot 26 graden en pas later een kleine kans op een bui. In Nederland staat er wisselvallig weer op de planken, met veel wolken en perioden met regen of buien bij maxima tussen 21 graden in het noordwesten en 26 graden in het zuidoosten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Aan de Hoogeldrop is een auto volledig uitgebrand afgelopen nacht. Buurbewoners hoorden eerst twee harde knallen. Toen ze naar buiten gingen, stond de Audi al in lichte laaien. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie onderzoekt de oorzaak van de autobrand en verzamelt camerabeelden. Vier jongens hebben gisteren 16 rookgranaten gevonden in Best. Ze vonden ze met behulp van een metaaldetector in een bosje midden in de wijk Speelheide. De kinderen namen de mortieren trots mee naar huis, maar een van de vaders belde meteen de politie. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaten opgehaald. Het gaat om relatief ongevaarlijke Britse rookmortieren uit de Tweede Wereldoorlog. Een explosieve expert van de politie heeft na de vondst het bosje nog doorzocht. Het fietspad langs de Erika in Best en Eindhoven gaat vanaf volgende week maandag dicht. En blijft dat tot 2028. Dat is nodig voor grote werkzaamheden rond de A58 en de onderdoorgang bij Aarlense Heide. Fietsers worden anderhalf jaar lang omgeleid en dat kost een kwartiertje extra. Automobilisten moeten daarnaast in september rekening houden met een weekend verkeershinder door de aanleg van een tijdelijke weg. Na 4,5 jaar vertrekt Joey Veerman bij PSV. De Volendammer is voor een bedrag van zo'n 22 miljoen euro overgenomen door Borussia Dortmund. Veerman wilde al langer weg bij PSV. De 27-jarige middenvelder was al een paar keer dicht bij een overstap, maar die ketste telkens af. Veerman won in zijn tijd bij PSV maar liefst 8 prijzen, waaronder 3 landskampioenschappen. PSV Vrouwen heeft gisteren met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. Het was voor de regerend kampioen van de Vrouwen-Eredivisie de eerste competitiewedstrijd. En die verliep niet heel soepel. PEC maakte in de 90ste minuut een eigen doelpunt. En in blessuretijd prikte PSV'er Julia Hikkelsberger-Fuller er nog eentje bij. Komende zaterdag treft PSV FC Utrecht. En 30 internationale studenten van de TU Eindhoven hebben gisteren een speciale fietsles gekregen. Ze kregen eerst uitleg over de Nederlandse verkeersregels en gewoonten en mochten toen zelf op een fiets stappen. De niveauverschillen waren groot. Sommige leerlingen moesten echt vanaf het niveau 0 beginnen. Aan de fietslessen deden zo'n 30 studenten mee. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

26 jaar geleden, Hypnoting voor Alicia, DJ, deze Back in My Life hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de 10's en de 20's, oftewel muziekplezier. Waar we een kleine aanpassing hebben gedaan in de show. We gaan niet meer 40 jaar terug in de tijd naar de top 40, maar we nemen de top 40 toen wel van deze week, maar dan van een willekeurig jaar. En deze week is dat 1973. Zometeen Christine Aguilera met What a Girl Wants, maar nu is het 85. Every Time You Go Away. Hier is Paul Young.

Uit het laatste jaar van het vorig millennium, oftewel 1999, What a Go Wants van Christine Aguilera. Zometeen de top 40 toen, maar eerst uit 85, Sting met Love is the 7th Wave.

0: door de tijd met de top 40 toen.
1: Jaargang 9, week 34, de editie van 25 augustus 1973. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Chicago zakt deze week met Feeling Stronger Every Day van 36 naar 40 in de vierde week notering. Steppen Wolf zakt met Born to Be Wild van 21 naar 39 in de vijfde week notering. Ignis levert met More Than Sympathy 5 plaatsen in en zakt van 33 naar 38 in de vierde week notering. Steering Wheel zakt met Late Again flink weg van 29 naar 37 in de elfde week notering. En Red Boon doet het met We Were All Wounded at Wounded Knee een flinke stap terug en zakt van 18 naar 36 in de vijftiende week notering.

0: Suzy Quattro zakt met Ken de Ken van 23 naar 35. En Wings komt deze week sfeervol binnen op nummer 34 met Live and Let Die. Albert Hammond zakt met The Free Electric Band van 26 naar 33 in de tiende week notering. En de Buffoons zakken met Arizona van 24 naar 32 in de zevende week notering. En Frank en Mirella doen met Jeremy een stap terug van 20 naar 31 in de achtste week notering. Uit dit overzicht hebben we de nummer 34 notering klaarstaan. Een nieuwe binnenkomer, Wings met Live and Let Die.
1: Nieuw. 34.

Nummer 1, notering uit 1979. I was made for loving you van Kiss. En daarmee gaan we ons zo langzaamaan klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier op deze maandag 17 augustus. Die we aftrappen met Dan Hartman met Relight My Fire. Dit uur al de kracht in het jaar 1987. So emotional. Dit is Whitney Houston.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 14:30 tot 16:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Haar is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haar wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haar was in het bezit van twee bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl.
4: Radio SNB.

Hier bij de show op jouw radio met onderweg muziek van Tom Grennan. We gaan kijken wat het weer ons te brengen heeft. En in het vooruitzicht Jess Glyn, The Dire Straits en The Pasadena's. Met u voor de tweede maal in de show Paul McCartney en Wings. Dit keer met Silly Love Songs.

0: We zijn zo terug met Gasklin en Hold My Hands. Maar het is tijd voor het muziekplezier, actuele
1: weeroverzicht. Vanmiddag blijft het in België op vooruit de meeste plaatsen droog, met een prima afwisseling van zon en wolken bij temperaturen tussen 22 en 25 graden. In Nederland schuift er meer bewolking binnen en trekken er vanuit het westen buien over het land, met maxima van 20 tot 24 graden bij een stevigere westenwind. Morgen draait de wind naar het zuidwesten. In België belooft het een grotendeels droge dag te worden, met 22 tot 26 graden en pas later een kleine kans op een bui. In Nederland staat er wisselvallig weer op de planken, met veel wolken en perioden met regen of buien bij maxima tussen 21 graden in het noordwesten en 26 graden in het zuidoosten.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur is er een gezellige gezelschapsspellenmiddag in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel. Je speelt die middag onder andere Histler, 30 Seconds, Rummy Cube, Schaken, Kaarten enzovoort. Kies maar uit wat jij leuk vindt. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers of te telefoneren naar 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.seniorenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld wel je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

half uur werd afgetrapt door Justin met Hold My Hands. Met het komend half uur de Pasadena's. Rond kwart voor hebben we weer de hit in de verstaanbare taal. Verder nog muziek van Climie Fisher en Phil Collins. En nu de Dire Straits. We gaan naar 1978 met The Sultans.

0: Voted voor de Pasadena's Tribute, right on. En daarmee is het bijna kwart voor geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Een man staat in het duister en staart strak naar de overkant. Er heerst een ijzeren geladen stilte. Maar onder de oppervlakte kookt een woede die al jarenlang opgebouwd is. Hij herinnert zich een cruciaal moment uit het verleden. Een situatie waarin hij iemand zag verdrinken... terwijl een omstander toekeek en absoluut niets deed om te helpen. Nu staan de twee oog in oog. Het masker is afgevallen en de confrontatie is onvermijdelijk. Hij voelt het moment al vanaf de allereerste seconde aankomen. Een onheilspellende spanning die als een storm door de nacht zweeft. Het gaat niet meer om vergiffenis of verzoening... maar om een ijskoude afrekening met het verleden... en de leugens die al die tijd zijn verzwegen.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

voor deze maandag 17 augustus 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de daverende dinsdag. Dan zijn we er weer 2 uur lang, zelfde tijd, zelfde zender, met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90.

0: prachtig. Samen met Clamy Fisher en Rise to the Occasion. Ik wens je nog een fijne maandag en zeg tot morgen, tot dinsdag.
1: If you're tired of the rest, then tune in to the best right here.
2: I know you're gonna dig this.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer, af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

De muziek van Joan Jett en The Blackhearts uit 1982. De opening programma Bond voor vandaag. I love rock'n'roll. Houdt u er ook van rock'n'roll muziek? Nou, wij draaien alle soorten en maten en decennia van muziek hier in het programma Bond. Ik ben Jan Barg trouwens en ik draai ze voor u het komende uur. Bente, anno 2026. Dit is 3, 2, 1...

0: ze kan tellen van 3 naar 1 terug. 3, 2, 1, dat was Bente. En haar 2026 plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Oude munt!
0: Hebben we ook voor u de Rolling Stones. Ze gaan naar 1967. Dit is Dandelion.

0: Uit 1967, deze de muziek van de Rolling Stones, het nummer Dandelion.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zo is dat maar net. In die bonte muziekverzameling duiken wij naar het jaar 2006 met Gwen Stefani samen met Aiken. The Sweet Escape.

0: De muziek van Gwen Stefani en Aiken terug naar het jaar 2006 met The Sweet Escape.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2012, het Eurovisie Songfestival van Nederland, deed mee Joan Franka met dit nummer, You and Me.

0: En dat was hem, de plaat van Joan Franka, You and Me. 2012 kwam dit nummer uit.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw vrolijk zomersplaatje van Perry Zuidan. Dit is Zing, Signorita.

0: De zomer in je bol met deze muziek. Perry Zuidan en zijn nieuwe plaat Zing Señorita.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: De muziek van Pearl Jam. We gaan in 1994. Dissident.

Pearl Jam en The Dissident hier in het programma Bond. We gaan op naar het half uur overigens. Muziek uit 1972. Dit is La Bicifre.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

muziek van de Robert Gray Band, terug naar 1987, Right Next Door, de titel van deze heerlijke plaat. En omdat het een heerlijke plaat is, uiteraard hier ook in het programma Bond. Hedendaagse muziek hier van Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: Hedendaagse muziek van Lost Frequencies, Live It All, zo heette het plaatje, anno 2026 in het programma. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, The Crystals, The Do Run Run, When He Walked Me Home.

0: Productie Phil Spector, hè? Typisch nummer uit de jaren 60, 1963. The Crystals, The Do Run Run and When He Walked Me Home.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2002 met Last Ketchup, oftewel Agere. Dit is de Ketchup Song uiteraard.

0: Jazeker, de Ketchup Song, Last Ketchup, jaar 2002. Ja, echt alweer zo lang geleden. En dat is het natuurlijk ook, als je dat rekent. 24 jaar terug in de tijd.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u Chris Williams en een nieuwe plaat, Blue Summer. We horen de golfjes gaan, hè. Een even kopje. Lekker nat worden.

daarmee kwamen we op het punt in het programma dat we weer eens afscheid van u gaan nemen. Dit was dan weer een uurtje lang Bonte Pure Radio Toestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Ja, en voor het overige rest mij nog u een hele fijne dag toe te gaan wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En uiteraard ga ik u nog vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972. De monsterhit van Julio Iglesias uit dat jaar, Un Canta Galicia. En daar nog een nieuw werkje van Sandy Summers, Like a 70s Day. Nou, dat past er precies achteraan, hè? Muziek uit de jaren 70. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Julianaweg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
2: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars. We zijn binnen aan het buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Chaka Khan en Rufus, maar in de uitvoering van Whitney Houston. Als een speciale dank voor die fantastische dagen die wij hebben mogen beleven daar in España. Ruim speciaal voor Marjan. Want die hoorde hem daar en die zei, dat vind ik nou een mooi nummer. We hebben het met heel veel uitvoeringen. En dit was ook een hele, hele mooie. Leuk dat jullie erbij zijn op deze vroege zondagmorgen. Ook de familie Henneraad, speciaal Benny. Benny uit Helmond, de partyman, viert vandaag zijn 71ste verjaardag. Sinds wij begonnen zijn met Hollywood Swinging, alweer een heel aantal jaren geleden, slaat de familie Henraad bijna nooit, of het moet echt niet kunnen, of kan een uitzending over.

En maak er ook een mooie verjaardag van, Benny. Deze was voor jou uit de LP van... Ja, natuurlijk, je had het al gehoord. Van Tom Maltran. Soms wil je niet kiezen en soms hoef je niet te kiezen. Want hier is hij uit 1978...

Ze komt toen de tijd uit op de LP van Chaka Khan. En ze heeft het nummer ook nog ooit gezongen met Rufus. 1985 nu. Uitgebracht voor de Amerikaanse markt. Laat van Bonium. En bewerkt door van Stevie Wonder. Ma chérie.

Bobby is gestorven in een hotelkamer in Sint-Petersburg in Rusland. En dat gebeurde allemaal op 1 januari 2011. We draaien er nog eentje van Boney M.

Staat op de LP, waar ook de eerste hit op stond. Of staat nog steeds. Daddy Cool. Maar hier is Sunny.

Ja, we gaan even naar Tina Turner. En dan komen we ook meteen terecht in Estepona. Een mooi champagne. We zijn eindelijk van gekomen. Bezoek aan Estepona. En je gelooft het niet. Maar ook daar kan de regen met bakken uit de lucht vallen. Maar als je een mooi gezelschap bent, heeft het weer daar geen invloed op. I can stand the rain!

Ja, heel mooi was hij en blijft hij, deze Tina Turner. And I Can Stand the Rain voor Peer en Montje. We dalen af in onze tijdmachine. En deze vinden we op de verdieping. 1979. En als ik nog iets lager kijk, naar 1978, dan zie ik daar de opening van de Hollywood.

Nog in die lift staan in die muzikale tijdmachine van de Hollywood op etage 1979 is het maar één verdiepingje lager. 1978. En dan staan we op de begaande grond. Want toen begon het in de Hollywood.

Ja, ja. Piep, piep. Donna Summer. We drukken weer op de knopje omhoog. We gaan weer terug naar de etage 1979. Level in de buurt, hè? Patrick Hernandez. Met zijn wereldhit. We were born alive.

Dan pakken we even nog snel uit het rek de LP en de disco-single van Jimmy Balhorn. En de keuze is gevallen op de 12-inch van het nummer Spank.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
3: Radio
1: SMB
3: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

wat je gaat zeggen. Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Voor Franske van der Ven van Trudeau Meubelen uit Heteren. Speciale dank voor de fantastische tijd die wij gehad hebben daar met z'n allen in Espanja.

De mix werd toen de tijd in oktober 1987 in elkaar gezet door Mike Gray. En Mike Gray is er eentje uit de stal van de GMC, de Disco Mix Club. En je hebt ook nog een gewone mooie club, de club.

0: niet de beste kwaliteit arcadeplaten. Hoor je dat?
1: Oh jeetje.
0: Maar ja, dat heb je met vinyl wat oud is. En dat heeft ook wel zijn charme. Earth, Wind and Fire! De 12 inch uit 1978. Give me your fantasy.

ronddwalen in je fantasie en daar nooit meer uitkomen. Dat zou misschien wel een geweldige hit zijn. Maar misschien moet je er dit dan aan vastknopen. Met een heel dun draadje. When will I see you again?

Vele vragen, weinig oplossingen. Geen pasklare oplossing voor het probleem van de 3 degrees. When will I see you? Ze geeft het niet op.

En misschien komt er wel nooit een oplossing voor het probleem van de 3 degrees. When will I see you again? A, B, C. Het begin van het alfabet. Maar ook van deze populaire groep. Groepje moeten we eigenlijk zeggen. A, B, C. Als Smokey begint te zingen, gaan overal alle gordijnen open.

Als Smokey sings, I hear violins. Wij zouden zeggen, als Smokey begint te zingen, is het net of er een engeltje in mijn oor piest. Eentje die we kochten bij de USA in 1977. 2 jaar voor de opening van Hollywood kochten we op platen voor de Chivago in België. Deze is van Evelyn.

Het mooie, hè? Dat die platen uit de Chivago mee verhuisd zijn naar de Hollywood. Gedraaid worden op onze revivals. En op zondagmorgen in Hollywood Swinging.

Eerst in Nederland en in zaterdag veilen gaan volgen voor Evelyn King. Evelyn Champagne King. Hoe kijk jij tegen de dokters aan? Er zijn dokters die wil je wel met open armen ontvangen. Zijn dat misschien de dokters? Wat deze dames over zingen?

was toch eerst de keus? First choice! En je vindt hem op de derde verdieping. Kamer 141. Dr. Love.

0: Hij vond een hele mooie zondag toe, mensen. Een leuke werkweek. Of misschien heb je wel vakantie. Pas goed op jezelf. Blijf gezond. De volgende week is er weer...
1: Hollywood Swinging!

0: SMB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-smb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio SMB.nl.
0: Radio
1: SMB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
4: I have a dream that one day

0: not created equal.
1: Goedenavond allemaal. Het is 17 augustus, midden in de zomer. Alhoewel mensen langzamerhand terugkomen van vakantie. Het is 10 graden kouder dan vorige week. En dat houdt in dat wij een klein beetje verkoeling hebben, maar niet in de studio. In de studio hebben we natuurlijk tropische temperaturen. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion Dobrano en dit is Radio Zon en Breugel.

Ja, heerlijk, die gouden ouwe af en toe. Oscar Lil natuurlijk, bekend nummer van hem. En als je net ingetuned hebt, je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zonnebreugel. En ik ben Marion de Prado en ik ben er tot 9 uur met muziek van de westkant van de aardbol.

Ja, dan gaat weer een rare verzameling worden vanavond. Want ik moet volgende week draaien op de Camping De Lievelingen. Dat is mijn dochterwerk daar. Nou, dat is een vrij breed scala van Caribische muziek. Ik ben geïnspireerd natuurlijk gisteren door ons weer ontzettend leuke feestje. En er komt van alles langs zo tussendoor waarvan ik dan de afgelopen week waarvan ik dan denk van oh, dat geeft wel weer een paar leuke nummers. Enfin, we begonnen met Oscar de Leon. En de volgende wordt Africando. Waarvan ik al vaak zei van nou, er wordt niet zoveel van gedraaid. Dit is ook weer een van hun bekende nummers.

Ja, zeer dansbare muziek. Het was een project in 1992... waar New York Salsa musicians, muzikanten... samen met Senegalese vocalisten een flink aantal cd's hebben gemaakt. En fijne muziek. Je hoort het niet zo vaak meer op de salsa feesten, maar het zijn echt nummers waar je lekker op kan dansen. We hebben het vaak over AI-muziek. Nou, deze DJ Moreno Salsa, die maakt AI-muziek. En hij heeft net een nieuw nummer uitgebracht.

Ja, ja. AI muziek van DJ Moreno Salsa. Ja, ik vind gewoon anderhalve keer iets zo draaien, dat kan best wel. En ik denk dat veel beginners het een strakke nummers vinden. Het geeft ze een soort in de maat gevoel. Ja, het is helder. De instrumenten zijn helder. Het is voorspelbaar. Maar zoals ik al zei, ik hoor het meteen. Dat sowieso. En ze moeten van mij niet achter elkaar allemaal dit soort nummers draaien. En vooral als er geen vocal bij zit, dan vind ik het helemaal niet zo leuk. Maar voor mij is het dus te strak en te saai. Bachata. De merengue is een beetje verloren in de Dominicaanse Republiek. Daarvoor is een enorme hoos aan bachatas gekomen. En die zijn dan ook behoorlijk beroemd geworden. Er zijn heel veel bachata-feesten, ook in de regio. En dus ook heel veel bachata-artiesten.

Ja, bachata's. En zoals ik al vaker zei, ik hou van de wat snellere, de wat dynamische. Ik zei het al in het begin van het programma. Ik moet volgend weekend draaien op de Lievelingen. De Lievelingen is een camping bij Vuren. Nou, als ik even voorlees wat de beschrijving van die camping is, dan kom ik op het volgende. Een creatief bolwerk voor makers, vrijdenkers, levenskunstenaars en avonturiers van alle leeftijden. Met een bonte mix van klassiek kamperen, luxe en bijzondere verhuur, accommodaties en seizoenpaleisjes. Het is een gekke camping. Je hebt daar dus niet gewoon allemaal caravans op een rijtje. Er staan overal in het bos staan gekke kampeersituaties, een bus, een boomhut, nou, je kent het wel. En die hebben altijd voor de campinggasten, en het is daar nu nog heel erg druk, omdat veel mensen van boven de rivieren komen, hebben ze altijd een programma. En mijn dochter is een van de programmamakers daar, en die had in haar hoofd van, mam, we moeten ook een keer een Latin middag maken. Nou, dat is gelukt. Er komt de band Santiagoso komt er spelen. Haar beschrijving daarvan die zal ik straks eventjes voorlezen. En ik ga daar dus draaien en er is een workshop salsa door ons huis-DJ Wesley, oftewel DJ Kuba. De volgende is een sonotono van Eliades Ochoa. Volgens mij is hij in Amsterdam al geweest en Ay Papacito. En dat is een nummer wat Sontag Yosso ook covert.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
1: info@radiosmb.nl. Daar kan je dus regionieuws naartoe sturen en dan spreken wij het in. En dan wordt het wijdverbreid. Ik zou even voorlezen wat die band Santiagoso is. Er zitten natuurlijk vrienden van me in, dus ik vind ze zelf heel erg leuk. Santiagoso komt met ons, en dat is dus op de Lievelingen, met 5 muzikanten sterk live de warme tonen van de Cubaanse zon brengen. Met percussie, bas, gitaar, tres en gitaar en dwarsfluit spelen zij dansbare en sfeervolle Cubaanse muziek die internationaal bekend geworden is door onder andere Buena Vista Social Club en natuurlijk ook Eliades Ochoa. Nou, het is voor hun een fijne middag wordt het. Het is hoop dat het mooi weer is, maar ze hebben allerlei locaties waar ook als het slecht weer is gewoon gedanst en die band kan spelen. Je kan gewoon naar de Lievelingen toe overdag. Ik ga daar vrij vaak naartoe en dan ga ik daar lunchen. Het is, ja, het is gewoon een aparte camping. Apart eten ook. Wel heel erg lekker. Maar natuurlijk allemaal een beetje op eco gestoeld. En nou, komende zondag, als je zin hebt om langs te komen, de uren komen nog door, maar het is, even kijken, wat zei ze nou tegen me? Ik denk dat het tegen een uur of 4, 5 de band gaat spelen. Daarvoor is er een workshop en daarna en daarvoor draai ik. Dus dat, als je net ingetuned hebt, je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion de Prado en we gaan lekker verder met muziek.

Ja, en dat was een Puerto Ricaan, wat hij zelf al zei. Ik vind het gewoon altijd best wel moeilijk, want in mijn programma kan ik eigenlijk alles draaien. Maar dat komt uit het hele gebied. Ja, voorkeur, voor soms heb ik een voorkeur, soms niet. Ik draai soms heel veel Cubaans, soms draai ik wat minder Cubaans, dan draai ik wat meer gevarieerd. Hangt er een beetje vanaf wat ik allemaal tegenkom. Even kijken. Wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, bij het volgende nummer, 30 augustus, gaan we een matinee opstarten voor de Kizomba, Semba en Compas-liefhebbers. Het is een matinee die georganiseerd wordt door Kizomba Addicts. Dat is een dansschool die bij Skifit in Eindhoven lesgeven aan gewoon de echte Kizomba en de echte Semba. Nou, het wordt gewoon net zo'n social als we de Skifit Salsa Sunday hebben. Er is catering, er is alleen entree, €5 deze keer. Twee DJ's en de social time is van 5 tot 10. En van 4 tot 5 is er een Semba-workshop voor beginners. Dus zet die agenda 30 augustus als je een liefhebber bent van Kizomba, Semba en Compas. De volgende hoort daarbij.

Ja, ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van compa en van semba en kizomba. Maar deze kwam ik tegen. En compa is gewoon wel mijn guilty pleasure. Ik heb daar ooit op leren dansen toen ik in de Caribbean werkte. Ik heb 3 jaar op Curaçao gewerkt. En ja, ik vind het gewoon heerlijke, ontspannen, ritmische muziek. Dus ik word daar heel blij van. En ik zit ook dus ook altijd wel te zoeken naar goede nummers. Nou, deze vond ik wel heel gezellig. Rochelle Guillaume Bambi. Meestal komt die muziek van Haiti. Daar hoor je ook aan het taaltje wat ze zingen. En nou ja, als je Kassaf kent, die komen weliswaar niet van Haiti. Die komen van Martinique. Die hebben ook zo'n taaltje waar... ja, wat een beetje mengelmoes is van alles. Afijn, wat ik natuurlijk helemaal vergeet te vertellen is dat we ook nog een bachata-avond hebben. We hebben dus Kiskifit Salsa Sunday. Rustig praten, Marion. En de Kizomba zondag zometeen. Maar daar zit altijd, de vierde zaterdag, zit daar een bachata-avond tussen. Die is ook gratis. Is ook bij Skifit in Eindhoven. En ja, daar draaien we 60% bachata en 40% mix. Daar ben je ook van harte welkom. Even kijken, wat ging ik doen? Ik ging naar de volgende. En de titel, Hypocrisia, zegt al waar het over gaat. En ja, ik vind dat een hele vervelende eigenschap.

hypocriet zijn, dat is iets, een eigenschap bij mensen waar ik gewoon niet tegen kan. En see what you get. Of ben jezelf, praat niet anders dan dat je doet. Dat is gewoon voor iedereen makkelijker. Enfin, we blijven even bij de salsa. Dat is altijd in het eerste uurtje. Het tweede uurtje ga ik wat meer zwerven. Dan kom ik wat andere soorten muziek tegen. Maar deze is van Edgar Daniel. En bedankt dat jullie allemaal weer luisteren. Ik weet dat ook buiten Brabant weer mensen zitten te luisteren. En daar ben ik altijd heel blij mee. Me voy a sentar.

gezellig. Dus als je er geweest bent gisteren, super bedankt. En het was weer de moeite waard. De volgende, ik heb wel eens gezegd dat ik in oktober naar Malaga ga. En dat ik een paar dagen eerder ga, omdat Leonie Torres, dat is een bekende, op het ogenblik bekende Cubaanse zanger, woont in Miami, daar een concert geeft. Hij heeft volgens mij weer een nieuw nummer, want dat zag ik langskomen. En dat geeft hij dan zelf ook aan, als tip. En dat is de volgende. Ja, en dan is het alweer 10 minuten voor 8 uur. De tijd vliegt wanneer je pret hebt. Ik doe altijd op het eind van het uur wat langzamere muziek. Ik denk dat ik nog 2 nummers kan draaien. En dan hoop ik dat je blijft luisteren na de klok van 8 uur. Tot zo.

Ja, en dus dan nu het laatste nummer. Hele mooie van een langzaam nummer van Alexander Abreu. 7 minuten, misschien komt er nog iets achteraan. Tot later, na de klok van 8 uur.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
4: I have a dream that one day...

0: are created equal.
1: Ja, en als je vaker luistert, de tune van Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. We zijn beland in het tweede uurtje, tot 9 uur. Ik ben Mion Del Prado en we gaan lekkere tropische muziek draaien. Even kijken hoe je bijna mis, deze. Er werd veel op Facebook gepraat over de merengue afgelopen week. Dus ik heb er maar een paar tussen gezet. Tony Toon Toon.

Ja, we hebben besloten met een aantal mensen dat het merengue maar gewoon eens terug moet komen op de dansvloer. Het is de basis van alle dansen eigenlijk. Want het is een heupbeweging. Als je die kan, dan ben je al een heel eind. Dus waarschijnlijk ga je op onze feesten wat meer merengues horen. Even kijken, waar was ik gebleven? We gaan even naar de bachata. En om het eerste uurtje nog even te herhalen. We hebben dus ook bij Skifit Party Center in Woensel in Eindhoven ook een bachataavond. Dat is altijd de vierde zaterdag van de maand. Die is gratis en daar hebben we twee huis-dj's. En daar ben je van harte welkom.

Ja, ik vond het alweer een fijne bachata. Ik werd in het eerste uurtje even gewaarschuwd over iets wat ik natuurlijk eigenlijk allang wist. Want toen ik gisteren het feest organiseerde, was ik heel bang voor concurrentie. En ik miste ook uiteindelijk een aantal Tilburgers, die salsa-dansers uit Tilburg, die vaste klant zijn. En toen dacht ik opeens van, oh ja, dat is waar. Die zijn een Tula-herdenking aan het doen in Tilburg. En dat was ook gisteren. Want het is natuurlijk 17 augustus. En 17 augustus is de dag van de Tula-herdenking. Als je helemaal niks van de eilanden weet en van hun historie, dan weet je misschien ook niet wie Tula is. Maar Tula was een leider van de Curaçaose slavenopstand in 1795. Hij werd in 2010 uitgeroepen als nationale held van Curaçao. En in 2023 werd hij door de Nederlandse regering officieel gerehabiliteerd. Tijdens zijn opstand was zijn bijnaam Rigaud, denk ik. Frans, Rigaud. En dat was naar generaal André Rigaud, de belangrijkste leider. Rigaud is het, denk ik. De belangrijkste leider van succesvolle slavenopstand in de Franse kolonie Haiti, destijds Saint-Dominique. Het is een belangrijk iemand, die Tula, voor de Curaçao. Hij werkte en leefde in slavernij op plantage Knippa. En die ligt in het westen van Curaçao. Hij nam op 17 augustus, dus vandaag, maar in het jaar 1795... met ongeveer 40 tot 50 medeslaven het werk neer te leggen bij zijn eigenaar destijds, Caspar Lodewijk van Utrecht. Ze wilden natuurlijk hun vrijheid terug. En dit was eigenlijk het begin van de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Onder zijn leiding trokken rond de 2000 slaven op naar de gouverneur De Veer in Willemstad. Toen, tijdens de confrontatie met het koloniale leger, gewapende strijd nodig bleek om zijn doel te bereiken, ging hij die niet uit de weg. Na zijn gevangenname door de Nederlandse autoriteiten werd hij ter dood veroordeeld en stierf in een marteldood. De opstand werd neergeslagen. Tula wordt beschouwd als een van de belangrijkste vrijheidsstrijders van de Nederlandse Antillen. En sinds 1985 wordt jaarlijks op 17 augustus de opstand herdacht met de Dia di Lucha para Libertad. Oftewel ook Tula-herdenking genoemd. Nou, ik was dat natuurlijk helemaal vergeten in mijn programma vanmiddag. Ook omdat mijn dag heel anders liep dan ik verwacht had. En ik eigenlijk gewoon weinig tijd had om voor te bereiden. Dankjewel, Bianca, voor het herinneren, want het is natuurlijk zeker de moeite waard. Het is wat met al die dingen die de Nederlandse regering ook allemaal in hun kolonie hebben gedaan. Herdenking van Nederlands-Indië was ook afgelopen weekend. Is ook zo'n ding. Ja, en mijn roots hebben gewoon alles. Die hebben slavernij, die hebben kolonialisme, alles zit erin. En aan de ene kant vind ik dat fijn, aan de andere kant is het soms ook wel moeilijk. Afijn. Natuurlijk, Isaline Kallister was gisteren bij de Tula-herdenking in Amsterdam, want daar doen ze dat heel groots, heeft natuurlijk wel een nummer gemaakt over Tula. Het heet Tula Warda.

Ja, muziek aan de hand van de Tula-herdenking. En als je net niet helemaal verhaal hebt geluisterd, Tula is een, was de leider van de Curaçaose slavenopstand in 1795. Ik zei toen straks dat zijn bijnaam Rigaud of Richaud was, maar ik denk dat het Rigaud is, want zo spreken dat denk ik uit in het Frans. En hij was genaamd naar een belangrijke leider in de Franse slavenopstand in Haiti. Toch ook weer social media die niet zijn best doet. Degene die de organisatie had in Tilburg gisteren, daar kijk ik niet zo vaak meer op. Ook omdat zij vaak een papje mensen berichten post. En die kan ik dan weer net niet luisteren of zo. En het is toch niet genoeg bij mij langsgekomen, want anders had ik daar natuurlijk toch wel wat meer aandacht aan besteed. En ik sprak gisteren ook iemand die niks meer van mij hoorde. Terwijl ik die persoon best wel volg en ook af en toe reactie geef op zijn Facebook. Maar andersom ziet hij dus niks meer van mij langskomen. Dus het is wat met dat gedoe. En ik denk dat persoonlijk contact daar toch nog het beste in is. En vandaar bedankt, mijn lieve vriendin, dat je me even waarschuwde. We blijven zometeen even op de eilanden. Ik zei het al, we hadden het over die merengues. En toen zei iemand, je moet een hele oude opzoeken. En dat is merengue Ampambichao, denk ik. Dat is van een band die heet Palm Horizon. Ja. Dit toch?

Ja, en ik weet zeker dat opa's en oma's hierop gedanst hebben. Dat trommeltje, dat geroffel, dat heet een tambora. En dat is nog wel een speciale vaardigheid om daar goed geluid uit te krijgen. Nou ja, jammer. Misschien hebben de Dominicanen ook de merengue een beetje laten liggen. Internationaal. Maar goed, komt dan een keer terug. De volgende is een tip die ik ooit van DJ Ellen heb gehad. Naika heet zij. En ik vind dit gewoon een heel lekker chill nummer.

Naika heet ze. One Track Mind heet dit nummer. En ja, het is wat verliefd worden en dan liefde voelen en daarna liefdesverdriet weer hebben. Ik vind het een van de ergste dingen met, die ik bij mijn kinderen zie. Als hun relatie uit is of wat dan ook. Oei, oei, oei. Het is alsof je het zelf voelt. Misschien is het wel erger. Even kijken, wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik moet nog even mijn excuus aanbieden. Want ik heb in het eerste uurtje heb ik te slordig gezegd dat... ik denk dat ik het over creools van Martinique en van Haiti had. En dat heb ik, denk ik, te slordig taaltje genoemd. Nou, het schijnt dus zo dat alle creoolse talen volwaardige talen zijn tegenwoordig. Daar hebben ze hard voor gestreden. Dus het is zelfs zo dat ik dit vooral niet tegen Curaçao-naars moet zeggen dat Papiaments een taaltje is. Want dan kunnen ze daar nog wel eens heel negatief op reageren. Dus dat. En ja, toch is dat allemaal fijn. En eigenlijk zie je dat ook wel. Want soms zijn die lijsten die je in moet vullen op internet, daar zie je ook gewoon, vooral als het over talen gaat of zo, dan zie je dat ook terugkomen. Er moet natuurlijk wat dat betreft voortgang zijn. De volgende is eentje van DJ Capitula. Is ook iemand die wel veel muziek maakt met AI. Maar ik vind het een heel fijn nummer. Het is een semba en het heeft natuurlijk te maken met 30 augustus bij Skivit. Een semba, compa en kizomba matinee.

denk dat de gemiddelde samba wel wat sneller is. En misschien gaat dit liedje gewoon over samba en is het niet samba. Want dit hou ik nog wel bij, denk ik. Nou, samba is de snellere versie van... het is gewoon een andere dans en die is veel sneller dan de kizomba. Je kunt ze allemaal leren bij Kizomba Addicts. Zoek het maar op internet. Ik zeg het vaak, ik hou helemaal niet van covers. En vooral van die Engels sprekende covers. Maar gisteren had DJ Erik een cover op staan. En dan zie je toch wel mensen daar lekker induiken. Vooral ja, als ze hele bekende covers zijn, zoals deze. Dus ik dacht, nou, Prince Royce, doe maar even je best.

Ja. Ik had vandaag iemand aan de telefoon. Die had een akkefietje met een van zijn beste vriendinnen. En het duurde toch een beetje te lang voordat dat opgelost was. Hij vertelde mij daar iets over. En toen zei hij op het eind van... Als je een ruzie niet echt kan bijleggen... dan ben je eigenlijk nooit goede vrienden geweest. En daar zit wel iets in. Want bij echte vrienden kom je toch altijd wel weer in een soort liefdesgevoel terecht. En dan kan je over dingen heen stappen. En dan, ja, dat moet gewoon. Afijn. Het kan ook zo zijn dat vrienden geen vrienden zijn, natuurlijk. We blijven even op Curaçao. Gio, daar heb ik nooit wat van gedraaid, maar ik vond deze wel leuk. Dus we gaan even naar luisteren.

Ja, Gio, fortissimo. Draai ik eigenlijk nooit wat van. Het is gewoon heel grappig, maar dan komt dat op een of andere manier toch naar me toe. Vandaar dat ik ook in dit programma echt overal doorheen raus, door alle genres, alle stijlen. En tenzij het heel de enige wat ik gewoon niet vaak draai, waar ik wel zelf heel veel op dans, is timba. Maar ja, dat is gewoon. Dat is te energieke muziek op tussen 7 en 9 op de maandagavond. Nou, Gio is een bekende Curaçaose band. Ze zijn beroemd om hun energieke live optredens. En hun, een van hun bekendste nummers is Biba by Laganan. Even kijken. Optredens zijn tijdens speciale shows en feesten. En vroeger waren die feesten hier in Nederland altijd gevaarlijk. Nou, ik denk dat er nu allemaal wel meevalt. Ik weet eigenlijk niet of ze meer optreden. Dus, afijn, Gio Fortissima. De volgende tekst. Me quedo gozando. Vond ik eigenlijk wel bij mezelf passen. En dan gun ik andere mensen ook. Mensen vragen soms aan mij, hoe doe jij dat? Nou, het gaat ook echt niet altijd even goed met mij, maar dan zie je en hoor je me niet. Dus het is gewoon een kwestie van volhouden en doorleven. En ja, toch de goede ingrediënten bij elkaar krijgen. Daarmee zitten we in het laatste kwartiertje van het tweede uur Caribisch Carousel bij Radio Som

Zamora Vargas, heet ze eigenlijk. Die had ik een paar maanden geleden als Puerto Ricaanse bestempeld. Nou, ik kwam tijdens dat nummer, wat ze toen, dat ik toen had opgezet, kwam ik er al achter dat ze niks Puerto Ricaans is. Ze is Cubaans. Ze is erg benoemd. Soms weet je de namen niet van die mensen. En zij is singer-songwriter, producer en composer. En zij is de leadzanger van het hele bekende vrouwenorkest Anacaona in Cuba. Daar is ze in 1992 toegetreden. Ja, en sindsdien is ze nog steeds dus een van de frontzangers. Barbara Zamora Vargas. Nou, de volgende. Blijf even in Cuba. Even kijken of ik hem nou aan heb gezet. Ja. En dat is niemand minder dan Mayito Rivera. Nog 10 minuten. Dus het was weer moeilijk kiezen vandaag. Want ik kom echt, als ik zit voor te bereiden, zoveel mooie muziek tegen. Ja, en ik kan maar 12 à 13 nummers in een uur draaien.

Muito. En ik zei het al, ik ben altijd op het einde van het uurtje ben ik wat langzamere nummers aan het draaien. Omdat die ook soms niet helemaal geschikt zijn voor de dansvloer. De volgende vind ik zelf ook heel leuk. Conjunto Crema. Sibanico. En dat wordt denk ik 4 minuten. Nee, dan komt er nog eentje achteraan. Nou, ik ga toch in ieder geval pas afscheid van jullie nemen. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het deze keer weer gezellig was om naar te luisteren. En tot volgende week. Bon simon.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu met het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur.
1: Crossroads met Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds, de komende twee uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee. Van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met drie songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen en verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als het klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: De original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

Twee jaar na hun gouden duet That's Why We Fight vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beide vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigend maakt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag horen.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Americana van eigen bodem. Jacques Mees en Martijn Kerkhoffs slaan de handen ineen voor Cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer, waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Erk Pasley, die zijn spoor als hitschrijver aan ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Een titel als een levensles. Soms is verder gaan de enige weg vooruit. Kenny Whitmire zingt Moving On is Moving In. Met de nuchterheid van iemand die het zelf heeft doorleefd. Geen sentiment, wel herkenning. Stevige, traditionele country om dit eerste uur stijlvol af te sluiten. Op naar het tweede uur.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Hardee. Vorige week werd 41-jarige Hardee doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Hardee zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandi Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit.

This Time Tomorrow komt van het album In These Silent Days en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Love schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de bestverkopende namen in de huidige country, brengt met Two of Us een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen-materiaal. Melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada. Treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim. Al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee en The Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: You think we ran out of gunpowder? Boy, things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. You gotta make justice on your own. Price of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by.

Deze week zet ik een van de grote onbezongen namen van de country in het zonnetje. Sonny Throckmorton. Geboren als James Fron Throckmorton in New Mexico. Hij begon als bassist bij Carl Butler en Pearl. Maar werd vooral bekend als songwriter. En wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus. De song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de fristere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's from Texas komt van haar EP Sherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

De Spotlight-rubriek staat deze week in het teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell, zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio. En verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardé. Vorige week werd 41-jarige Ardé doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardé zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

kan een gevoel bewaren waarvoor woorden tekortschieten. Daarom luisteren we niet alleen met onze oren, maar ook met alles wat we hebben meegemaakt. Elke melodie krijgt hier de ruimte om iets eigens te vertellen. Fijn dat je luistert naar Dream Sessions. Would you dance?

Sommige liedjes worden mooier naarmate je ze beter leert kennen. Zo krijgt muziek door de jaren heen steeds een nieuwe betekenis. En blijft een goed lied verrassend dichtbij.

Er zijn herinneringen die je bewust probeert vast te houden, maar toch langzaam vervagen. En dan is er muziek die soms in één moment alles weer naar boven brengt. Een stem, een akkoord of een eenvoudige melodie kan genoeg zijn. Niet om het verleden terug te halen, maar om even te voelen hoe het was. Misschien is dat wel één van de mooiste eigenschappen.

Een mooie melodie hoeft niet ingewikkeld te zijn om wil te vertellen. Soms zit de kracht juist in een paar eenvoudige tonen die precies goed worden gespeeld. Je hoort wat er klinkt en vult zelf aan wat er ontbreekt.

Muziek hoeft geen herinnering te hebben om er toch één te kunnen worden. Een lied dat vandaag iets met je doet, kan jaren later verbonden zijn aan precies dit moment. Zo verzamelt muziek ongemerkt kleine

Wat muziek heeft aangeraakt, hoeft niet meteen te verdwijnen. Sommige melodieën blijven nog even in je hoofd aanwezig, zonder dat je ze bewust probeert vast te houden. Misschien roept één van deze nummers later opnieuw een gevoel of herinnering op. Dan heeft de muziek precies gedaan waarvoor ze bedoeld is. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 23 augustus organiseert de gemeente Zonnebreugel een excursie in Bosgebied West. Daar worden dit najaar hydraulische maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding te verbeteren en het bos beter bestand te maken tegen droge periodes. Tijdens de excursie worden de plannen in het bos toegelicht. Medewerkers van de gemeente en Bosgroep Zuid-Nederland zijn aanwezig voor uitleg en vragen. De excursie vertrekt om 10 uur vanaf de carpoolplaats aan het Dutmellapad. Aanmelden is niet nodig. Het bos blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open voor bezoekers. Voor meer informatie kunt u terecht op zonenbreugel.nl/werkzaamheden-bosgebied-west-nieuwe-heide. De excursie begint op zondag 23 augustus om 10 uur vanaf de carpoolplaats aan het Dutmellapad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Queerhoven organiseert weer een gezellige board game night in Eindhoven. Tijdens deze bordspellenavond kunnen queerbezoekers elkaar ontmoeten, samen spellen spelen en een gezellige tijd doorbrengen. Er zijn bordspelen, snacks en een rustige plek om even bij te komen. Aanmelden is niet nodig en bezoekers kunnen gewoon binnenlopen. De avond is op vrijdag 28 augustus van 7 uur tot 10 uur in de avond bij Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middag staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambachten en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.